eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet de wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden

bloot mijn kinder, die zit nu door. Und stochen in er etten rein. Mann, wat ik bedoel, wat aange.